Uit begin 19e eeuw dit klarinetkwartet van de Finse componist Bernard Henrik Grusel. Je hoorde de London Haydn Quartet samen met klarinetist Eric Hubrich. Gaan we naar Noorwegen voor een stuk van Edvard Grieg. Dat is een oud-Noorse romance met variaties opus 51. Oorspronkelijk geschreven voor deze twee piano's, later schreef Grieg een versie voor strijkorkest. Vanmorgen dus de versie voor twee piano's met Kjell Bekelund en Robert Levin. Oud-Noorse romance dus van Edvard Grieg.

Dat was een oud-Noorse romance met variaties op Opus 51 van de Noor Edward Grieg. Met Kjell Bekelund en Robert Levin aan de piano. Dit is tot 10 uur vanmorgen de ochtendeditie van de Concertzender. Vandaag besteden we aandacht aan componisten uit Scandinavië. Op het programma staat nog bijvoorbeeld werk van twee Zweden, Frans Berwald en Wilhelm Stemhammar. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de muziek, zoals een speellijst. Concertzender.nl of kijkt u in onze app. Gaan we naar de Zweed Wilhelm Stemhammar. Behalve componist was hij een gewaardeerd pianist en dirigent. Hij schreef 2 symfonieën, we laten nummer 2 horen in G-klein. U hoort het symfonieorkest van Gothenburg, gedirigeerd door Herbert Blomstedt. Het eerste deel is een Allegro Energico.

Dat was het octet voor 4 violen, 2 altviolen en 2 celli, opus 17 van de Deense componist Niels Gade. Een uitvoering door Larky Boudelli en de Smithsonian Chamber Players. Van ongeveer 25 jaar eerder, van 1822, dateert het Magnificat van Felix Mendelssohn. Zoals u misschien nog weet, besluiten we deze week de ochtendeditie steeds met een Magnificat. Felix Mendelssohn schreef zijn Magnificat toen hij 13 jaar oud was. Het werk toont zijn vroege talent en dient als een belangrijk stuk in zijn repertoire van geestelijke koormuziek. U hoort de sopraan Andrea Lauren Brown, de alt Monica Group, verder de tenor Werner Gura en de bas Michael Volle. Verder hoort u Kammerchor Stuttgart en Deutsche Kammerphilharmonie bij dirigent Frieder Bernius. Het Magnificat dus van Felix Mendelssohn.

gecomponeerd door een 13-jarige Felix Mendelssohn. Dit Magnificat in D groot, een opname was het onder leiding van Frieder Bernius met 4 vocale solisten, Andrea Lauren Brown, Monica Grupp, Werner Gura en Michael Wolle. Verder Kammerchor Stuttgart en Deutsche Kammerphilharmonie. Het slot van de ochtendeditie bij de Concertzender, samengesteld door Matthijs Dekker, met dank aan Muziekweb. Morgen sluiten we de ochtendeditie af met het Magnificat van de Engelse componist Hubert Parry. Voor alle informatie over de muziek kijkt u het best op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. Vandaag composities van Mozart en Beethoven. Toen Beethoven jong was, gold Mozart al als de grootste levende componist van Europa. Op de jonge Beethoven maakte zeker zijn pianoconcerten en opera's een diepe indruk. Mozart liet zien hoe een muziekstuk logisch en helder kon zijn, terwijl het tegelijk vol emotionele spanning zat. Beethoven bestudeerde Mozarts pianoconcerten zeer grondig. Het pianoconcert nummer 20 in D-klein, KV nummer 466, was voor hem een voorbeeld van hoe een solist en orkest een dramatische dialoog konden voeren. Zoveel vreugde, verdriet, humor en drama in één werk verenigd. Dat Beethoven het zelf uitvoerde en er eigen cadensen voor schreef, laat zien hoe hoog hij dit werk aansloeg. Eigenlijk was het ongebruikelijk dat een componist zich zo intensief met het werk van een voorganger bezighield. Maar Beethoven was dol op Mozart. Het 20e pianoconcert behoort tot Mozarts meest gepassioneerde composities. Het openingsdeel begint met een nerveuze, bijna stormachtige orkestbeweging. De piano verschijnt niet als elegante gesprekspartner, maar als een personage dat midden in een conflict terechtkomt. U kunt gaan luisteren naar dit zo door Beethoven bewonderde pianoconcert van Mozart, gespeeld door Clara Haskell. Ze wordt begeleid door het Orchestre des Concerts Lamoureux, onder leiding van Igor Markevich, en het is een opname uit 1960.

U hoorde het concert voor piano en orkest nummer 20 in D-klein, Kuchelverzeichnis nummer 466 van Wolfgang Amadeus Mozart. Gespeeld door Clara Haskell met het Orchestre des Concerts Lamoureux onder leiding van Igor Markevich. Mozart schreef maar 2 pianoconcerten in een mineurtoonsoort. KV 466 is daarvan het eerste. De keuze voor D-klein geeft het werk een donkere, onrustige en soms zelfs dreigende sfeer. Een pianosonate van Beethoven die qua emotionele intensiteit bij dit concert wordt, KV 466, is daarvan het eerste. De keuze voor D-klein geeft het werk een donkere, onrustige en soms zelfs dreigende sfeer. Een pianosonate van Beethoven die qua emotionele intensiteit bij dit concert past, is zijn bekende Sonate Pathétique.

Zo klonk het concert in A klein van Conrad Friedrich Hurlebusch door Manfred Krijmer viool, Paul van der Linde en Christine Linde hobo en Musica ad Renum onder leiding van Jet Wens. Tot slot laten we u nog een vocaal werk van Hurlebusch horen en wel de cantate Tu parti idolo mio, opus 3, nummer 1. De sopraan is Eline Rombo en ze wordt begeleid door Ray Baroque.

De sopraan Eline Rombaud zong de cantate Tu parti, idolo mio. Dit was Chroniek van de Nederlandse muziek met composities van de Amsterdamse componist Conrad Friedrich Horlebusch. Samenstelling Egbert Randewijk met dank aan muziekweb.nl.

0: Muziekmakers. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie uit de muziekkeuze van twee stadscomponisten. Nicoline Soeter, stadscomponist van Tilburg, en Andries van Rossum, stadscomponist van Arnhem. Beiden waren vorig jaar al stadscomponist en toen ook te gast in de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Eerst hoort u een selectie uit de keuze van Nicoline Soeter. Lang van Viola Evans door de Yale Philharmonia. Dan twee delen uit The Ming Passion van Nicoline Soeter zelf, Wash Me en The Bottom of the Sea, uitgevoerd door Ensemble Vonk met countertenor Caspar Kreuner en sopraan Sterre Konijn. En aansluitend Modi in Cascada van Catherine Lamb door Aviletta en Ensemble Resonance.

Muziek van Catherine Lamb, uitgevoerd door Affiletta en Ensemble Resonance. Uit de muziekkeuze van componiste Nicoline Soeter voor de podcast Muziekmakers der Nederlanden. Ook uit de muziekkeuze van de stadscomponist van Arnhem, Andries van Rossum, een selectie. Achterinvolgens twee werken van Andries van Rossum zelf, Carillon, door pianist Ralf van Raad, en One Liner, door organiste Francesca Ayossa. En daarna Machine Machine van Dolph de Kinkelder, door percussion group Crescendo uit Zevenaar, onder leiding van John Sonderen.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live Archief. Het Fries is de tweede landstaal van Nederland. In de provincie Friesland of Frieslaan geniet het gelijkwaardige status met het Nederlands. Ook in de kunst is het Fries ver geëmancipeerd. Waar we de meeste streektalen alleen in de popmuziek horen, wordt het Fries ook voor ambitieuzere muzieksoorten gebruikt. Vandaag horen we 4 concerten met Friestalige muziek, alle 4 uit compleet andere hoeken. Om te beginnen horen we 17e-eeuwse liederen van Gijsbert Japix. Japix was in zijn tijd een van de weinigen die in het Fries schreef. Zijn werk heeft een hoge kwaliteit. Reden genoeg voor Louis Grijp om de melodieën bij die teksten te zoeken. In dit concert uit 2003 komt deze Utrechter met zijn camerata naar Leeuwarden om de Friezen bekend te maken met hun eigen muziek.

Wif woer mij een dolle holle tot de vrouw doet hollebollen. Toeste bluwen weer in tier. Op een eken boer te druwen, restlees op een dal te kluwen. Kerde hij Bob het grien vol gier.

Grete Pier wird gelet voor je, als in de water moeite rit. Hier is snel een woon, een hert, hier in aan de zee, de zielen, hoe slaaf in de voet.

Jes korseert en vieren wegen, hoze feest van loon heeft tegen. Degen bols er maar kort zoet. Ders op hege wier del bokken, in vind beide loon belokken, in de zee zeg in zijn toet.

U hoorde het ensemble Camerata Traiectina onder leiding van Louis Grijp met liederen van Gijsbert Japix. Een uitgebreide speellijst vindt u op onze website. Heeft Friesland ook zoiets als een nationaal componist? Paulus Volkertsma komt in de buurt. Deze onderwijzer uit Aldeborn was in zijn vrije tijd componist. Hij schreef een aanzienlijk oeuvre in romantische stijl, korte Friestalige liederen, maar ook instrumentale muziek. In 2002 bezochten we een concert in zijn woonplaats en beide kanten van zijn oeuvre werden daar belicht.

U hoorde Nienke Laverman, het Nieuw Trombonecollectief en het Codarts Symfonieorkest. Tot zover deze dwarsdoorsnede van het Friestalig repertoire in ons archief. De concerten die u hebt gehoord zijn allemaal in volledige vorm terug te vinden op onze website concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

femme du monde, zong Pia Moustaki, dochter van Georges. Op 23 mei was het alweer 13 jaar geleden dat hij overleed. Philippe Elan nu, die ook deze zomer weer optreedt in het Concertgebouw samen met pianist Gregor Bak. Op 24 en 25 juli. Hopelijk zingt hij dan ook weer dit mooie lied uit 2023, Du Soleil.

speculateur. Drie mensen die het Nederlands goed beheersen. Zojuist Adamo van zijn vorig jaar verschenen album, het lied La Clé du Bonheur. Daarvoor Julie Huard, dochter van een Franse vader, de zanger Fernand Huard, helaas overleden, en een Nederlandse moeder. En ze timmerde zeer aan de weg met haar band, met een jazzy, chansonesque repertoire. In 2019 won ze de aanmoedigingsprijs op het Concours de la Chanson en we draaiden Danseur de Charlatan. Nu een lief liedje van Brigitte Fontaine uit 1971, toen haar stem nog niet was aangetast door de tijd. Cet enfant que je t'avais pas fait. Ze zingt het samen met Jacques Higelin.

Lenny Koer, die is gestopt met optreden en naar Israël gaat verhuizen. Dit kwam uit de tijd dat ze veel in Frankrijk werkte, begin jaren 70, en optrad in het voorprogramma van niemand minder dan Georges Brassens. Tout ce que j'aime. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Volgende week is uw animateur Jos Benders.

Hartelijk welkom, dit is Vocal Jazz. Ik ben Ineke Heiliger. Vandaag gaan we luisteren naar de Count Basie Singers, het tweede deel. Zangers die bij de Basie Band hebben gezongen. En dat zijn er heel wat geweest. Meer dan je zou denken. En ik hussel een beetje de data van de opnames door elkaar. Dat is leuker om naar te luisteren. Ik begin met een hele oude opname, eigenlijk de oudste die ik heb gevonden. Dat is een zangeres die Anne Moore heette en de opname is uit 1947. En het stuk heet Meet Me at No Special Place.

We luisterden aansluitend naar een opname van een zanger waarvan niet veel mensen nog de naam zullen kennen. Arthur Prysock heette die. Hij heeft toch best wat opgenomen in die tijd. Deze opname is uit 1965 en de titel is Gone Again. Basie, duidelijk hier ook aan de piano. Overigens zet ik zoveel mogelijk in de gids alle bezettingen bij de opname van die Basie Band, waar je steeds wel een aantal dezelfde leden tegenkomt. Maar soms zijn er toch ook weer variaties. Dus leuk voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn om dat te kunnen lezen. We gaan door met Sarah Vaughan. Want zij, net als Ella en Joe Williams en ook Jimmy Rushing, hebben veel met Basie opgenomen en gespeeld. Van twee verschillende albums ga ik een track draaien. Van Sarah Vaughan, Count Basie uit 1961, The Gentleman is a Dope. En dan uit 1981 van het album Sand in the Clowns, Ill Wind.

Sarah Vaughan met Ill Wind. En dan eindigt ze met een hele strakke toon. En dat doet ze lang niet altijd, want ook Sarah Vaughan is een zangeres die vaak veel vibrato gebruikt. En dat had ze niet van een vreemde. Want toen ze jong was, was ze de pianiste in de band van Billy Eckstine. En de tweede pianist heette dat. En daar mocht ze ook bij gaan zingen. En Billy Eckstine zelf was een zanger die ontzettend veel vibrato gebruikte. Ze hebben ook nog eens samen een duo-album opgenomen. Erg leuke duo-album. Maar hij ook is met de Basie Band, heeft met de Basie Band opnames gemaakt. In 1959 was daar het album Basie Eckstine Incorporated. Twee stukken daarvan: Lonesome Lover Blues en I Want a Little Girl.

0: Willy Eckstein, de koning van het vibrato, kunnen we hem wel noemen. Leuk om daar die bezetting van die band dan ook weer nu te zien. Bijvoorbeeld zie ik, valt mijn oog op, dat je daar bijvoorbeeld Quincy Jones en Thad Jones als trompetisten in zaten. Deze opname. Sammy Davis, die maakte in 1955 een album met Basie, I Got the Right to Swing. En ook daar ga ik twee stukken van draaien. There Is No Greater Love en Gee Baby, Ain't I Good to You.
1: There

0: Now, baby, you know that I dig everything you do and all like that.
1: Ja, Tammy Davis. There's no business like show business. Vandaar dat laatste, nog even dat laatste zinnetje van hem. Heel erg leuke opname. Fijne opname. Vorige maand draaide ik twee stukken van een album van de Count Basie Band, Swinging, Singing, Playing. En dat is eigenlijk de laatste bekende die met zangers hebben gewerkt, band uit 2009 was dat namelijk. Met als leider van het orkest Dennis Wilson, die trombonist in de Basie Band is geweest. Dus al lang zonder Count Basie. Maar die band is wel blijven bestaan. En dat waren toen Nana Freelan en Jamie Cullum die daar de gast op waren. En vandaag de laatste van de zangers. En dat is Janice Siegel. Een mooie ballad, I Have Waited So Long.

Italiaanse tijden hier, maar dan uit Engeland hier op de Concertcenter. U hoorde de trio-sonate in D groot van Henry Purcell, gevolgd door de cantate Pensieri Notturni di Fili van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd door Christen Wiedmer en The Counterpoints. Francesco Geminiani was een van die Italiaanse componisten die, ik vertelde er eerder iets over, in Engeland terechtkwamen. En u kunt van hem nu gaan luisteren naar de Sonate voor cello en basso continuo in D klein, opus 5, nummer 2. Daarna hoort u een vocaal werk van de Engelse componist Maurice Greene met de aria Farfalletta Festosetta. Laat hij zien hoezeer hij de Italiaanse stijl beheerst. Hier zijn nog eens de leden van de Counterpoints met solisten sopraan Kirsten Wiedmer opnieuw en de cellist Peter Hamus.

Dat waren de sonaten voor cello en basso continuo in D klein van Francesco Geminiani en de aria Farfalletta Festo Setta van Maurice Greene. Uitgevoerd door Kristen Whitmer sopraan en Peter Hamoes cello. En zij werden begeleid door het ensemble The Counterparts onder leiding van Thomas Trieschijn. Dat staat allemaal op de cd Italophilia, Discovering the Italian Style in Handel's London. In 2024 verschenen op het label Challenge Classics. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen. U hoort onze iTunes-al van Nova Musica van deze keer. Een programma van de Concertzender met nieuwe cd's en oude muziek. De volledige speellijst staat op concertzender.nl en die werd voor u samengesteld door Johan

Dag luisteraars, dit is opnieuw de Concertzender. En dan met het programma Early Delights. Oftewel een uur lang heerlijkheden uit de oude muziek. En dat laatste geldt vandaag helemaal, want we gaan naar de hele oude muziek. We kijken alvast een beetje vooruit naar het Festival Oude Muziek van eind augustus. En we gaan luisteren naar vroege meerstemmigheid. Terug naar het jaar 1200. Want toen vonden muzici van de Notre Dame in Parijs verschillende vormen van meerstemmige muziek uit. En volgens een anonieme schrijver uit het einde van de 13e eeuw was Leonines de eerste die de tweestemmigheid noteerde. En al dus een soort van vader van de Notre-Dame-school zou worden. Hier is het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Zij voeren een gezang uit Hac Deis van Leonines.

U hoorde Haec Dies, uitgevoerd door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Een voorbeeld van de Notre-Dame schoolmuziek, waar niet alleen Leonines, maar ook Pirotines deel van uitmaakte. Onze anonieme 13e eeuwse bron noemt hem, Pirotines, als tweede componist van meerstemmigheid. En het bijzondere aan Pirotines was dat hij een derde en vierde stem toevoegde. En hij gebruikte ook meer ritmische structuren. En een voorbeeld daarvan is het nu volgende gezang Viderunt Omnes van Pirotines. Hier zijn weer de leden van het Huelgas Ensemble.

U hoorde het Huelgas Ensemble onder leiding van dirigent Paul van Nijvel. Ze zongen het gezang Viderunt Omnes van Pirutinus. Werk geschreven ter gelegenheid van Kerstmis. Maar op het komende festival Oude Muziek is het Huelgas Ensemble te horen met onder andere deze muziek van Leoninus en Pirutinus. We schrijven een eeuw op in de tijd, want 100 jaar later was de meerstemmigheid tot hoge bloei gekomen. Onder meer door de componist Philippe de Vitry, die leefde tussen 1291 en 1361. Hij noemde zijn werk Ars Nova, de nieuwe kunst, om zich te onderscheiden van de oudere kunst die u daarnet heeft gehoord. En het ritme werd steeds belangrijker onderdeel, ook in die Ars Nova van Philippe de Vitry. En in de verschillende stemmen konden tegelijkertijd ook nog verschillende teksten klinken. Het werd met andere woorden een heel stuk complexer. Hier zijn drie stukken van Philippe de Vitry, uitgevoerd door het ensemble Arborescence, onder leiding van David Chapuis.

Dat was tot slot van dit uur een uitvoering door de Telescholars onder leiding van Pieter Philips van het Gloria en het Credo uit de Missa Gloria Tibi Trinitas van componist John Taverner. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Documento met onze tweede aflevering van de serie Giving Voice. Want dat is het thema van het Festival Oude Muziek 2026, dat vanaf 28 augustus 2026 plaatsvindt hier in Utrecht. Het hele programma van het festival kunt u trouwens vinden op oudemuziek.nl. En voor dit programma en de gegevens over wat we hebben uitgezonden, dat staat allemaal op concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Beatrice Vissers. Dank u wel voor het luisteren.

Dit is de Concertzender. In deze aflevering van Missa et cetera staat Psalm 110 centraal. De Latijnse beginwoorden ervan luiden Dixit Dominus. Het is een plechtige koningspsalm over goddelijke macht, overwinning en eeuwig priesterschap. De afwisseling van majesteitelijke, strijdlustige en mystieke passages maakte de psalm bijzonder geliefd bij barokcomponisten, die elk een eigen klank aan de psalm wisten mee te geven. We horen de toonzettingen van Georg Friedrich Händel, František Ignác Antonín Tuma en Francesco Corselli. Deze drie verschillende toonzettingen van het Dixit Dominus laten mooi horen hoe verschillend barokcomponisten met dezelfde liturgische tekst konden omgaan. Zo kiest Händel voor theatrale grandeur, vurige ritmiek en een bijna explosieve dramatiek die sterk herinnert aan de operastijl van het Italië waar hij het werk componeerde. U hoort nu het Dixit Dominus, HWV 232, van Georg Friedrich Händel. Het wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor en Il Gardellino Orchestra, onder leiding van Bart van Rijn. Sopranen zijn Deborah Cachet en Rachel Redmond.

Dit was het Dixit Dominus HWV 232 van Georg Friedrich Händel. František Ignác Tuma was een boheemse componist uit de late barok die vooral in Wenen werkte. Hij was leerling van de beroemde componist en theoreticus Johann Josef Fuchs en schreef vooral geestelijke muziek, zoals missen, Stabat Maters en Misereres. Zijn stijl combineert streng barok contrapunt met een opvallend expressieve en soms bijna mystieke sfeer. Tuma geldt als een overgangsfiguur tussen de barok van Bach en de vroege klassieke stijl van Haydn en Mozart. Hoewel hij tegenwoordig minder bekend is, werd zijn muziek in zijn tijd hoog gewaardeerd aan het Weense Hof. Bij zijn Dixit Dominus overheerst juist een meer verstilde en contrapuntisch opgebouwde benadering, geworteld in de Weense hofliturgie en de Midden-Europese kerkmuziektraditie. Het Dixit Dominus wordt voorafgegaan door de trio-sonate in A klein, ook van Tuma. U hoort Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. In het Dixit Dominus hoort u de contratenor Andreas Scholl.

Dit is de concertzender met The Art of the Improvisers. Dit is de 7e aflevering in een reeks over trombonist-componist Roswell Rudd, samengesteld door Michael Moore. Roswell Rudd werd geboren in Connecticut in 1935 en stierf op 82-jarige leeftijd in New York in 2017. Hij was te horen in allerlei jazzgenres, van Dixieland tot avant-garde, met punkbands en ook met groepen uit Europa, Afrika en Zuid-Amerika. We beginnen deze aflevering met een duo-opname uit 2005 met bassist Mark Dresser. Een korte ontploffing getiteld Burst. En daarna klinkt een duo met gitarist Doug Baker in Herbie Nichols' Lady Sings the Blues.

Dan horen we Rudd nu in 1978 met het Enrico Rava kwartet met bassist J.F. Jenny Clark en Aldo Romano op slagwerk. Ze spelen Rava's Lavori Casalinghi.

U luistert naar The Art of the Improvisers met de 7e aflevering over Roswell Rudd. We gaan verder met nog 2 intieme duo's met bassist Mark Dresser, een gesprek, Rawls MD en Duality.

In 1977 was Roswell Rudd op tournee in Europa met de Carla Bley Big Band. Het eerste stuk op de in München opgenomen plaat heet Rose and Sad Song, met een vurige trombonesolo en solo's van trompetist Michael Mantler, hornist John Clark en altsaxofonist Elton Dean.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad het... De opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte. Verschenen op het eigen label van Robert Henke. Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit

komen, namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden, grootheden, Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschijnen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor we echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12 inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986.